0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak zeker jy mis nie uit nie.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: My bloed rondloop. Op soek na my kamer van liefde. Sy voel thuis in my hart. Terwyl my siel smag na haar.

staan er al kang van die zon, bij die waar die zon ik kom. Ik voel leer zonder jou op je langplat. Ik zoek jou langs mij, meet mijn ziel praat. Ik zoek jou bij mij, kom stil, mijn diep kwaad. Hier binnen mij, of wie dit kan me daar is jij. Bring jou kalm

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: The Cross Was Enough, natuurlijk. Chris Stapleton en Celine Dion. Jimmy Sosa, dank je ook voor jouw boodschap volgend.
1: Hier dit programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sosa.
0: Ja, goedemorgen weer eens. Baie dankie voor ons samen keier. Ik zie Philip is daar. Morgen, Philip. Lekker dat jij samen met ons keier. Bartu, IJR Renovations, of AJA, Athena, Lesoufe, Dani, Pieter, Vanelle, Mariska en een hele klomp ander wat samen met ons keier. Baie dankie. Het is lekker dat jij samen keier op een maandagochtend. Ja, ons moet beweeglik raak, ons moet so'n bietjie die suurstofbelaaide bloed waar deur die are kry, nee. Nou, ja, baie mense gaan hardloop, ons gaan nou nie sê hoe ver, hoe vinnig, hoe lang, nie. Baie mense maak 'n koppie koffie, ja, that reminds me, myne moet ook nog gaan haal, en baie mense gaan in 'n yoga posisie in, stel die handjes op die knieën, vouw die knieën onder jou in. Ek gaan nie weer kan opkom as ek dit doe nie. Maar needless to say, en dan haal jy lekker diep asem by telling van 3 en asem in. Dan klink het as ons doodgaan. Ja, definitief ek. Maar ja, ons doen het met muziek. En kom ons laat Enrique Iglesias, I Don't Dance, vir ons die pas aangee.
2: Ja.

0: En het uit zo'n 6:32. Dank je voor die samenkijker. Ik heb nog gelach. Maar dat was ja, morgen zeg, grijp ze maar pitbull om mee te dansen. Ja. Ja, why not? If not, why not? Als hij je pasjes kent, als hij die rechte triekjes kan geven, je hoe links en rechts en zo aan en zo aan. Ja, why not? Hoe komen we niet? Hoorra jullie. En dan zie ik ook daar, Judith is ook daar. Morgen, Judith. Lekker om samen met jou te kijken. Ons gaan we daar naar die winkels toe. Ons hoor wat hulle voor ons te zeggen.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
0: En dit is hoe 6:33. Jimmy Sosa, dank u ook voor je borstkap vanochtend.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En dis een wat saam met jou kuier. En dankie ook dat julle saam met my kuier vanoggend, almal wat daar saam kuier en al die likes doen en baie dankie, ek waardeer. Nou ja, ons gaan nou so 'n bietjie Trans-Karoo ry. Neil, jy het gevra vir dit, dit liplek lekker of wat is dit? Ou top, goeiemôre. Jy's ook daar, Bless Bridges, Trans-Karoo.

Ein Schwinkler da met, ja, waar is die woorden wat ik zoek? Ja, en dat is nu mijn aanleiding van ons woord volgende. Dat is natuurlijk de kruipenis. Minnie Marker, 3D, goedemorgen, good morning. Ons gaan zo'n stukje muziek nog speel. En dan gaan ons naar die amper zeker 8 uur, want het is al licht buiten, die 7 uur nies voor jou doen. Tot tijd en wel, kom ons luister nog zo'n stukje muziek. Chris Chameleon, Appie.

0: Het is of Mercy, Lucretia, My Reflection. Dat is een redelijk lang, you know? Ik hou daarvan. Dat is een nice song. Maar ik heb nog een beetje kort geknipt, want dat is zo amper 10 minuten lang. En ja, ons kan nog niet daar nou zo lang. Nee. Ons mag niet aan de kunstenaars ook niet een kantje geven. Ook vanaf dan die adverteerders doen, dat ook maar net. Jij kan gaan kijken op ons webteister www.joustasie.net.
1: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier zijn eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Gate to Bulders

0: In de tijd tussen 17 minuten na 7. Ik heb nu eens blijven gewoon zo rond, niet eens op je internet. Kijk gewoon niet wat daar aan gaan. Op die weer en die nis en die zoan. En die verkeer, kom eens geloers gevindig naar die verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ek sien daar in Gauteng, een motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord, wat net na Linksveld weg, die skouerbaan is daar geaffekteer. Dit is die laatste een wat ons daar het, en dan KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke is aan die gang in KwaZulu-Natal, die N3, die N2, so wees asseblief extra voorzichtig. Een motorvoertuig ongeluk op die N2 Suid, net na die oprit van Solomon Mahlangu, weg, die M7, die linkerbaan, is daar gesluit, asseblief, rij voorzichtig. En dan een stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die oprit van, of die afrit na, van Market weg. Die linkerkantse baan is gesluit, en die motor staan omtrent redelijk terug. En hulle is bezig met padwerke ook daar, so het maak dit extra

0: spring.
1: Geloof en liefde, Jaco losgelaat. Ja, dat is wat hij zei. En dat is zo 8:44. En op die noot gaan ik jou love and goodbye zeggen, maar kan je nu los zonder dit niet?
2: Tijd voor Kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Ik wil graag een verzoekje. Mensen moeten ze blijf oppen om hun haren grijs kleur. Nee? Ik wil amper iemand oor die pad gehelpen gister wat zo met mij op school was. Lekker dag voor jou verder, veilig wees op je pad en vergroot die afstand tussen jou en je moeite voor jou en ik zie jou morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Cheers for years, bye!

Soek ons geval Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

bou rotskastele met klipsteenmure en hou dit oop. Ek sak my ankers reg voor jou.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Zien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad, lekker om saam met jou te wees en saam met jou te kuier. What a weekend, was heerlik. Baie dankie aan Gary Fleming, wat ons IT show gedoen het, altyd lekker om na hom te luister. En soet the English Division, soos hy dit sê, English, the IT guru, al die name wat hy homself so gee. Maar in geval, jy is op Vat die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so en ja, baie dankie vir hulle borgskap. Kom ons kyk na jou verkeerssake.
3: Jou stasie verkeer.
2: Right, Gauteng is stils aan een voertuig op N1 Noordwaarts by Lynnwood afrit, is nou opgeklaar, vry vloeiende verkeer daar, en dan KwaZulu-Natal, 18 meter terug, is stils aan een vrachtmotor, op die N3 Suidwaarts na Klifduil, linkerbaan is versperd daar, wees toch maar versigtig. Kaapstad verkeer ook maar stil, geen opdatering nie, ons kyk ook hier op ons ander bron van inlichting. Dat ek net loer hierso, Feikenstraat en Main Road, Strand Injuries, daar was een motorongeluk gewees, wees toch maar voorzichtig in die area. Dit is jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, baie welkom en allemaal hier op TikTok, Niels Poel en die hele spul, baie baie welkom, lekker om saam hier te kyk, as jy wil saam met my op WhatsApp wees, 066-594-4248, wat vir jou in die atelier. Adam sê, dis al wat ek het.
3: Hierdie is jou stasie.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Hey, Tuis, hier ek sit om te doen nie, ons het hierdie naweek wat voorbij is, het ons gekeier daar by Mekor BYD, Build Your Dream, dit was absoluut een astronomiese dag gewees, ons het een klomp boerewoosrols gebraai, en daar was so baie kliënte wat hierdie nieuwe voertuig kom toetsbestuur het, daar was te min verkoopspersoneel op die vloer, dit is hoe rof dit gegaan het, maar ons het een lekker boerie in hulle handen gedruk, een lekker koeldrankie in hulle handen gedruk, en het was net een groot sukses, maar hierdie naweek, week keier ons by Mitsubishi in Mekor Tygervallei en ook gaan ons dan ride and drive doen met al die Honda voertuie, die Mazda voertuie en die splinternieuwe Mitsubishi tak gaan ons daar so die grand opening hee, ons gaan lekker boerewoosrols braai daar, dis gratis, kom toetsbestuur die voertuie, kom gesels met die verkoopsman mense en kyk een bykie rond, dis rechtig waar prachtmotors wat daar plaasvind, so kyk uit vir dit, het gaan rechtig waar een vir die boeken wees, so sien julle saterdagochtend, dan maak ons weer so, kom ons betaal die rekening en hier en na Unita Duplessis met Skroomba.

0: jouw boerenmuziektreffer op jouw stasie.
1: Dat sê, dat is jou boerenmuziektreffer van vandag gewees. Lekker drie in een rij gewees. En ek hoop jou dag is aan so'n bykie meter opgehelder. As jy nog geen draai gemaakt het op ons webtuister in joustasie.net, kan jy gerust daar gaan kyk na die joustasie korant vir die maand. Dat is ook die Ultimate Drive korant. En dan ons splinte nieuwe toepassing is daar ook. Jy kan net klik op, het gaan jy automatisch vat na die Google Play Store toe en dan kan jy het aflaai. So baie, baie lekker gaan kyk een bykie daar en laai die app af en raak deel van die joustasie span. En as jy die ou app nog het, laai die nieuwe een ook af. Dit is so makkelijk soos dit. Ek weet die een, eerste een het so effens een probleem waar hy so bykie stop. Maar dit is blijkbaar nou uitgestort. Kost betaal die rekeninge en net daarna is het Steve Hofmeyer met Laaste Lag.
2: At Namibian Clearing Agency, we understand your needs to get your goods to their destination without delay. Our knowledge staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely and on time.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inlichting oor al ons speciale aanbiedinge en hoop nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asjeblief by 021-981-0802.
4: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
5: Yostasi.net.

Nogmaals, hartelijk goedemiddag en heel baie welkom. Hier is Kakel op Arties FM natuurlijk, die radiostatie van ons dingen. Anders doen we ook vanmiddag rechtstreeks op die zenders van jouw statie. Dan Brackenfell in Kaapstad en die zenders van Riebeek Vallei Radio. Wat uitsaai van het Riebeek West in die Westkaap. En vanmiddag het ons die gebruikelijke bijdraas. Ons gaan so teen 4:15 se kant woorddraai doen. Maak net 'n aantekening, nie 4:30 nie, maar 4:15 se kant doen ons woorddraai. En dan 5:00 ons volgende nuusbulletin. Maar binne die volgende paar minute het ek 'n onderhoud met Kazimula. Carol Ann Meltzer, wat met ons kom gesels oor aan iets te enkels na Joburg City. So bly gerus ingeskakel en dankie dat jy saamkuier. Volgende nuusbulletin om 5:00 en dan natuurlijk jou streeks weer direct daarna. Maar nie vergeet nie, jou nuuszaak, jou belangrijkste nuuszaak van die dag om 4:15 in nuusfokus.

0: Dan is tijd voor natuurlijk woorddraai. Ons het zo 11 minuten oor om daar die speelikkie te speel vanmiddag. Drie liggies en die woord is in die titel van die liggie vanmiddag. Ons gaan luister naar eniekie van Ebba en daarna Bless Bridges. En dan sluit ons af met een van Callum Scott. Die woord is in die titel van die liggie, die ooreenstemmende woord. Kom, ons kyk of jy daar die woord kan kry. Ja, wel, ek weet nie of ek een leidraad begin. Ek dink dit is redelijk voor die hand liggend. Kom, ons gee geen leidraad vanmiddag nie. Ons laat jou toe om mooi te luister. Die woord hier die tweede liggie te weet wat die woord is, want ons soek, luister net baie mooi. Die woord is in die titel van die liggie, die ooreenstemmende woord. Dis eerst die muziek van Ebba, dan Bless Bridges en dan Callum Scott. En ja, die wenner van woordraai kan net na 5 sy eie kiese van muziek hoor, of haar eie kiese van muziek. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. If you change your mind.

Ja, vanmorgen het ons een klein beetje van een probleem. Zo, ik zie nou net dat die liedje in die eerste... Wel, die woord in die eerste liedje is eindelijk... En ik ga het sommer gauw vinnig neergeven, want ons het klaar, al onze deelnemers. Is eindelijk Chance, Take a Chance on Me. Dit wordt verkeerd gespeld in die titel van die liedje op ons stelsel. Wordt het gespeld Change. Maar dat is eindelijk Chance, heel te mal recht. C-H-A-N-C-E. So, ons winners blijven diezelfde. Kom eens kijken of vinnig waar is al die antwoorden. Nou, je ziet niet, dat is nou een probleem. Partij ons sê Chance, partij ons sê Change. So, ook met zeker maar sê al te wezen recht aan die einde van die dag. Nou, ek kan nie nou sê, nee, maar omdat jy nou gesê Chance, dit moet Change wees nie, want ek het aanvankelijk gesê Change. Wel, nie gesê Change nie, maar ek het vir jou gesê, die woord is in die titel van die liekie. So, ons eerste liekie was gewees, Take a Chance on Me. Maar hy is verkeerd gespel op ons stelsel, moet ek sê, dit is Change, dat gaan nou recht maak, ek ga hem nou recht maak. En dan, Bless Bridges, volgende ons gaan om vir jou speel, Love Changes Everything. So, eindelijk is die woord Change, maar die wat gesê Chance, is ook recht. Alright, so kom ons kyk gauw bykie na die wenners. Ek gaan net een liedjie nog kan speel voordat ons nies neem. Ons gaan nie uitkom by Callum Scott nie. Kom ons kyk gauw vinnig wie is eerste, tweede, derde en vierde. Eerste plek vanmorgen, Ronel Pieters van Bloemfontein. Die strand plakkies is in die eerste plek. Wel gedaan aan jou, Ronel. En die tweede plek, Johan Smith van KZN, wel gedaan. En die derde plek het ons vir Esther Botha van Constantia Kloof. En die vierde plek het ons vir Rosie Marie van Bloemfontein. Ja, dit is ons vier deelnemers wat allemaal die correcte antwoord verskaf het. Ons wenner dan vanmiddag weer Ronel Pieters van Bloemfontein. Hier is Love Changes Everything.

Kijk, tenslotte in die nieuwsbulletin in de handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is op R16,55. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21,88. Die rand staat tegen die euro op R18,48. Die prijs van goud is thans $4,165 en 23 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $106.88 per vat. En dat is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. De finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Altis FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happie by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Well, als het nou lekker enigje gaat af van Callum Scott, If You Ever Change Your Mind. Wat die liedje wat aangevraagd door Ronel Pieters van Bloemfontein. Onze winner en woordraai. Het gevraagd voor Callum Scott. Zijn liedje wat ons aanvankelijk zo gespeeld had. En dat was geweest natuurlijk If You Ever Change Your Mind. 13 minuten over 5. Ons gaan ook kijken naar die streeks weer. En daarna gaan onze handelsbreek nemen. Voordat we terugkomen met nog een beetje muziek. En dan doen we ons natuurlijk voor jou nieuwsfocus. Focus.

0: Nog even wat in die streeks weer aangaan. Vir ons onderskeie streke. Hier op jou gunsteling radiostasie. Ons begin in Hartbeespoort. Die weer vir die week. Kom ons kyk het hoe lyk sake hier weer gewys. Tans 29. En Harties nog al een warm dag. Vandag die warmer temperatuur wat voorspel word vir die rest van die week. Hartbeespoort wat 30 of meer grade gaan hee hierdie week. Kom ons kyk gauw vinnig na wat die weerkantoor sê. Vandag een maximum van 32, morgen dinsdag 16, 33. Met een kans, nee, dat is nie morgen kans op reen en donderbuie. Die eerste en woensdag is daar een kans op reen en donderbuie. 20, maximum 32, donderdag 21, 33. Gedeeltelik bewolk. Vrijdag een kans op reen en donderbuie 21, 34. Nog warmer. Saterdag nog warmer, mense. 22, 35. En dan sondag, gedeeltelik bewolkte dag in Hartbeespoort, 22, maximum 34. Baie warm temperatuur wat volg hier vanaf vrijdag vir die naweek hier in Hartbeespoort. Kom ons kyk gevindig na die situasie in Brackenfell. Die luisteraars van jou stasie wat saamkuier daar, morgen daar dinsdag, 8 minimum, 21 maximum. Woensdag 9, 21, gedeeltelik bewolk. Donderdag een lekker sonskyn dag, 12, 23. Vrijdag gedeeltelik bewolk, 13, 22. Saterdag bewolkte dag, 12, 17. Dit draak kouer daar teen saterdag. Dit lyk of daar een kouer front op pad is. Maar is net bewolk, geen reën nie. Sondag 8, 17. Kom ons kyk gauw vinnig na die situasie in Riebeek West. Vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Riebeek West, morgen dinsdag 9, maximum 22. Gedeeltelik bewolk. Woensdag 10, maximum 23. Gedeeltelik bewolk. Donderdag 11, 24, gedeeltelik bewolk. Nog een warmer dag, vrijdag in Riebeek West, 13, maximum 26. En dan het koeler weer vanaf saterdag. Saterdag en sondag die temperatuur in Riebeek West, wat draai op een maximum van 18. Maar het bly net bewolk tot gedeeltelik bewolk, geen reën in die vooruitsig nie. Dit is dan jou streeks weer aan ons gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem 'n handelsbreek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

denk die belangrijkste nieuws is natuurlijk die ontslaan van Sibiya uit de politie. Dat is natuurlijk na zijn bedanking. Ik denk ons meneer Daardy, zo'n beetje aandacht in Daardy bericht. Uiteraard-generaal Shadrack Sibiya het maandag in die politiedienst bedankt. Sibiya se procureur het bij de aanvang van die geschorste adjunct politiecommissaris zijn disciplinaire verhoor zijn bedanking ingediend. Zijn dienst is toen onmiddellijk beëindig. Brigadier Aslinde Mati, die politievoorvoerder, zei omdat hij bedankt heeft terwijl hij nog aan disciplinaire verhoor onderworpen was, wordt het als een oneervolle ontslag beschouwd. Sibiya wordt aangeklaagd van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van een 16-jarige meisje in juli en augustus en die verkrachting van een 18-jarige jongvrouw. Nou, Sibiya is tans in aanhouding en sy verhoor duur voort. Sy borgtog aansoek sal na verwagting dinsdag voortgaan. Ek dink dan is hierdie seker dalk die belangrikste uitstaande berig vir die dag. En dan hierdie berig wat ook ons aandag bereik het tans, dit gaan oor die vermoorde vroue. Nou, die politie het 'n man in hegtenis geneem wat glo besittings by hom gehad het, wat behoort het aan een van die vroue wat verlede maand aan die Oosrand vermoor is. Brigadier Aslinde Mati, die politiewoordvoerder, sê die man sal maandag in die Landrolshof in Kempton Park verskyn. Hy het glo besittings van Elizabeth Tsonsu Moselekomo by hom gehad. Dit is nie bekend wat die besittings precies is nie. Die ma van Kempton Park se lijk is op saterdag 12 September na by die Protea Hotel in Rootsfield gevind. Sy is die laaste keer die woensdag van tevore gesien, toe sy laatmiddag gaan draf het. Maar het is hier die man wat aangekeer is, kan in die stadium nie met die moord op Moselekomo verbind word nie. Die ondersoek duur voort. Professor Fairos Kachalia, die waarnemende minister van politie, het opdracht gegee dat 'n multidisciplinaire taakspan die moorde ondersoek. Minstens 12 vroue se lyke is vanaf einde juli tot september in 'n radius van so wat 20 km aan die Oosrand gevind. Van die vroue is seksueel aangerand en of verkragt. Hulle lyke is blykbaar half naak of heeltemal naak gevind. Die polisie wou nog nie bevestig of ontken dat die reeks moordenaar moontlik vir die moorde verantwoordelik is nie.

Alles ten bekijken naar je sportnieuws. Dit was een avik en alles heel wat sport geweest. Vooral natuurlijk die motorwedrennen. Wat gisteren plaatsgevonden, die motorwedren en die motorfietswedrennen. Maar het is die F1 geweest natuurlijk gisteren daar uit Singapore.

Nou, Red Bull's Max Verstappen het sy lange wacht van 250 wedrennen beëindig en sy eerste oorwinning in die Singapoerse Formule 1 Grand Prix baal. Wel, dit is natuurlijk eerste vir hom. Die viervoudige wereldkampioen het zaterdag sy eerste plek in die blitsren opgevolg met nog een klinkende oorwinning om sy tweede opeenvolgende Grand Prix sege in die sak te steek. Want dit het ook natuurlijk die vorige zondag het hy gewen. Verstappen was ook eerste in verlede zondagse Bahreinse Grand Prix in Maleisië. Het zondag op die Marina Bay straatbaan Charles Leclerc van Ferrari met 7 secondes geklop. Verstappen se grootste bedreiging was by die wegspring, maar die Nederlander het die binnenkant van die baan agressief verdedig om Leclerc achter hom te hou. Daarna het hy beheer oor die wedren oorgeneem en geleidelik van sy teenstanders begin wegry. Jy kan natuurlijk hierdie volledige brug en navolg op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Dan net vinnig weer oor die motorsport. Russell het zondag met sy 9e plek net 2 punte verdien. Ons praat bykie oor die punte, want verdien is. Lewis Hamilton was 3de gewees met 229 punte. Gevolgd deur Verstappen met 221 punte. Leclerc van Ferrari 215 punte en Lando Norris van McLaren het 201 punte. Nou Antonelli spog nog steeds met en nou met 340 punte. En hy loop met 112 punte voor Russell wat met 238 punte tweede is. Ja, dis die situasie tans wat die motorsport aan betref, die F1 spesifiek.

0: Dan zo'n beetje golflies om je af te sluiten. En dan was hier en daar een paar opflukkeren in, maar het was niet een naweek, want de Zuid-Afrikaanse golfondersteuners te lang zal ontdouwen. Preston Lawrence heeft in Madrid straks die beste van die Zuid-Afrikaners gevaar toen hij 65 houden in die derde ronde van die Spaanse Open aangetekend heeft. Maar hij kon slechts saam 13e eindig. En die Amerikaanse PGA-reeks Furyk en Friends toernooi voor seniors het relatief goed zijn en een els onderscheidelijk 18e en 21ste eindig, terwijl Christian Bezuidenhout in die Amerikaanse PGA-reeks se bykarren toernooi in Japan 17e klaargemaak het. Ach, aan die thuisfront het die Australianer Austin Bautista sy tweede titel van die seisoen in die Sonskynreeks verower, toe hy die Suid-Afrikaner en verlede jaars kampioen Warwick Purchase op die Heltonbaan uitgestof het. In Madrid het die Scott Grant Forrest een eindpoging van die thuisgunsteling Eugenio Caraca, of kan ek sê Characara, afgeweer om die Spaanse Open te wen en sodoende sy plek by volgende jaar se Britse Open en die Amerikaanse meesters te bespreek. Die volledige sportberig is beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Dit is dan vandag se sportnuus hier op jou gunsteling radio. Tyd om te luister na Bad Boys Blue volgende muziektyd hier op jou gunsteling radio.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: wel, het was van een handelsbrief daar wat ons gehad het. Net voordat het ons geluisterd na daarin. Ja, Bad Boys Blue onder andere met I Totally Miss You. En Wanneer Las. Ja, dus 47 minuten na 5. Nog zo 13 minuten tot en met nieuwstijd. Als daar dan een boodschap is voor iemand speciaal. Is je welkom om het vinnig neer te sturen. Ons doen kutsverzoeken tot 6 uur vanavond. Ons sal die liggie vir daar die belangrike persoon speel waarvoor jy 'n belangrike boodskap het vandag natuurlik. En dan 6 uur het ons weer vir jou die nuus, die laaste nuusbulletin van die dag. En dan na jou finale weerverslag, dit is die nasionale weerverslag aan ons verskaf deur natuurlik die Suid-Afrikaanse Weerdiens. So dis wat voorlê tot en met 6 uur nog, bly ingeskakel, dis Huifwaarts saam met Hein, ook vanmiddag regstreeks op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Hier is een nieuwe van een groep in die naam van Mervy en dis Love You, net hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

0: Kiss FM, Nice.
1: Hartelijke goeienavond aan jou, is ingeskakeld op Harties FM, jouw stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou aand nuus.

0: Ja, dat was dan drie Afrikaanse liedjes in een race. Zo pas gehad Lisa Nel met Bottel en Berre. En voordat het ons gehad, Liani May, Lang leven die liefde. Hier op Joghanslinger Radio. Daar die tikkie wat aangevraagd was door ons vierde plek deelnemer. Aan vandaag zo voor draai Rosie Marie van Bloemfontein wat gevraagd. Vir Guy Konsten, jy is die eerste liefde in my leven. Nou ja, dit is 32, bykans 33 minuten na 6. Die laatste paar minuten van die program het aangebreek. Daar is nie vanavond kunstenaar drie spel nie, wel vir jou keurspel in die 50er jare. Drie specifieke liedjes vir jou, vir hierdie natuurlijk maandagavond. Jim Reeves met From a Jack to a King, lang laas hierin gehoor. En dan luister ons naar Millie met My Boy Lollipop. As jy omreg onthou, dit was ook een lekker liedje op sy tyd. En dan Buddy Holly wat afsluit met Words of Love. Daarna is het groet tyd hier op jou gunsteling program, Huiswaarts Samadijn.
1: FM.com. Hier doen ons dinge anders. Wereldwijd.

0: Zo komen we aan het einde van dit programma. Dit was ons keerspel in die 50er jaren. Als ze maar een keer bijgevoegd van Bill Haley, Rock Around the Clock. Om ons te brengen aan het einde van die programma. Ik hoop je gaan een heerlijke maandag aan verder heen. En dit was dan het einde van Huisvaart Sommertuin. Lekker onder het gaat met Carol Ann Meltzer vandaag. Of anders bekend als Kazimula uit Joburg City. Wel, interessant onder het. Kon niet geloven, ik kan zo lekker Engels praten. Die langklaas onder het een Engels gevoel. Daar doe ik het vanmorgen voor de eerste keer in een baie lang tijd. Maar nou ja, ik hoop je dit programma geniet. Dank je ook voor die luisteraars van jouw statie. En natuurlijk, Riebeek Vallei Radio, wat samengekeurd is, haai die kap uit. Ons maak morgen weer zo van 4 tot 7 namiddag. Vanavond om 7 uur is het Deel Merits, wat daar uit Pretoria van jou gezelschap hou en pad langs. Ik kan samen met jou tot 10 uur vanavond op jou gunsteling radiostatie. En dan natuurlijk Wimpie Boota morgenochtend 6 uur weer met die Anders Breakfast. Hoop je gaan een heerlijke maandag aan en goeie nachtrus. Mooi dinsdag voor jou morgen. Krijg je morgenmiddag 4 uur voor die draadloos. Ik ga net naar die Anders Break voor jou uitspelen met de liedje uit die 60er jaren. En ik denk dat is een redelijke gepaste liedje, want ik ga naar huis toe. Simon & Garfunkel met Homeward Bound. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie motorshow.

0: Ja, baie hartelijk welkom hier in die tweede uur van jou motorshow op jou stasie met my Dirk, hier tussen 8 en 9, waar ons een bietjie motors gesteld. Ons kyk vanavond na die verkope van passagiersvoertuie, ons kyk na die verkope van dubbelkajuit bakkies, Suid-Afrika is een bakkieland, nee? En baie interessant is, Isuzu het vir die eerste keer, en ek dink, solank ek kan onthou, kon hulle meer verkoop as die Ranger in September. Toyota het natuurlijk rekord verkoop aangeteken met hulle Hilux en ander voertuie ook. En ons kyk na goed soos Nissan in die bakkie wereld, wat een achterwiel aangedrewe weergawe van een Navara, hulle noem hom die Pro Plug-in Hybrid Electric Vehicle, lyk baie soos een soos een Mitsubishi, maar nou ja, die hulle werk op diezelfde platform, nee. Maar hierdie weergawe van Nissan het die 300 kilowatt topkracht, gesamentlike kracht, en dit maak dit een bakkie van een ander kleur. So ja, ons kyk na, wat sal ons nou sê, hier is so baie, wat ons kan sê, iCar het een V27 bevestig vir Suid-Afrika in 2026 voor die einde. Cherry se nuwe bakkie, diesel hybrid, hy noem hom natuurlijk, of daar is die diesel hybrid weergawe van hierdie bakkie, hulle noem hom natuurlijk die grootman. So, dis een interessante naam, maar het kan nogal lekker speel in die advertensie wereld. So ja, BMW het hulle nuwe 3-reeks dan bekendgestel en een Suid-Afrikaanse modelreeks bevestig. En dus omtrent, en Jack het die T9 plug-in hybrid electric voertuig met een fris engine kracht bekendgestel. So ons het een lekker vol program. Miskien moet ek dalk net om dit een bietjie makkeliker te maak, net gauw vinnig, terwijl ons kan ons gauw vinnig sien hoe Toyota in September 2026 sy stempel behoorlik afgedruk het in Suid-Afrika se nuwe voertuigmark. Maar wel, die nuwe voertuie het ook een baie goeie September maand gehad, hulle het hierdie 60.000 eenheid grens gebreek en vir 24 agter een volgende maande jaar tot jaar groei aangeteken. So nuwe voertuigverkope het met 12.7% jaar op jaar in te September gestyg. Uitvoere het met 18.8% gedaal tot net jaar op jaar tot 31.473 eenhede, so wees hoe sterker die plaaslike mark gedoen, en Toyota het dier die 15.000 eenheid kerf gebreek om 24.9% markandeel. Suzuki het sy hoogste telling van die jaar tot dus verkope, tot dus ver behaal, en Ford het algeheel die vierde plek behou net voor Hyundai in die lijst van voertuie. Nou, dit was een uitstekende maand en ek gaan vinnig vir jou gauw eers een stukkie muziek speel en daarna begin ons by die passagiersvoertuie en daarna die bakkie. Moe nie weg bakkies, moe nie weggaan nie, hier leen nog lekker nies voor en lekker muziek.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

Die donker komt van buiten en cijfert door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Met orgelbegeleiding kom die voorspel per die scheiding, maar is alles recht die liefde.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021 981 8171. Alle insleep

Gooi je issues op je stoep. Los je backchat bij die deur. Wanneer jij ziet wat ons eet, is het heeltemal te klein voor je houding en jouw treur. Laat die aanse liggie skyn.